Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Yum.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoensstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. Gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Ice Radio.

De derde single van Anouk in Nederland na haar monsterhit, natuurlijk Nobody's Wife uit april 1998. Je hoorde hier aan het begin van de slow start So Hard. Nou, ik hoop niet dat het weekend So Hard voor je wordt. Laatste echt warme dag in aantocht vandaag. Dit is de Honeybus, I Can't Let Maggie.

Echt oud is ze niet geworden, Nicolette Larsen. 45 was ze toen ze in 1997 stierf aan een hersenoedeem. Ook meer echt een rare ziekte om aan te sterven. En haar carrière bestond vooral uit het zijn van achtergrondzangeres. Deed ze echt bij grote acts. Je kent haar stem waarschijnlijk ook beter dan haar naam. Ze zong bij Neil Young, ze zong bij de Doobie Brothers, bij Linda Ronstadt en vele, vele anderen. Dit is de slow start. Zaterdag en zondag help ik je gewoon je weekend in tussen 9 en 10. Straks hoor je de nieuwe icebreaker van Nothing But Thieves, Baby Cool. Kunnen we wel gebruiken met dit weer. Eerst Regulate, Warren G en Michael.

genoeg gitaren deze week. Ik weet dat ik daar een paar luisteraars ontzettend blij mee maak. Het is de nieuwe Icebreaker van deze week. Nothing but thieves and baby cool. Hou het cool, mensen. Damiano David, Born with a Broken Heart en een blik op het weekend weer komen eraan. Dit is een oudje uit Permanent 10 Sharp en Last Words.

0: Ja, no David. Born with a broken heart. En misschien, ja, ben je dat ook wel als je de weersverwachting hoort. Vandaag nog 27 graden maximum. Nou, dat is inmiddels hier al de studio temperatuur. Dus ja, na de dag van gisteren waarop toch 35 graden werd, vinden we het dan misschien wat koeler. Morgen, zondag 16 augustus, 22 graden maximum. En een millimeter regen. En als ik heb even aan ChatGPT gevraagd, gaat het ook regenen komende week? En het antwoord is ja. Volgende week is er inderdaad kans op regen, enkele buien. Na een warme periode dit weekend wordt het weer wisselvallig, wel goed articuleren. Het wordt na het weekend nog een graadje of 20 en elke dag is er kans op regen. De grootste kans is er op dinsdag en donderdag. Dus dan kun je daar in ieder geval, wat zullen we zeggen? Kun je er in ieder geval op kleden.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Dit zijn de Isley Brothers. And it's all right with me.

Niet zomaar een eendagsvlieg. Belinda Carlisle heeft 3 hits gehad in Nederland. Dit kwam in 1992 niet verder dan de tipperaden, maar ze heeft muziek gemaakt ergens tussen 1978. En nu, ze heeft vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht. Je hoort haar met Live Your Life, Be Free. Kan zo op het tegeltje. Dit is de slow start, de start van je weekend. Op IJsradio, met nu The Simple Minds.

proberen altijd ook een beetje muziek uit te zoeken die past bij zo'n zaterdag. En ook tegenwoordig bij zo'n zondag. Elke zaterdag en zondag tussen 9 en 10 op IJs Radio, de slow start. Op zaterdag helemaal een soort drieluik, zoals mijn vriend de man in Hongkong het noemt, Mark Scholz. Die straks tussen 10 en 11. Tussen 11 en 12 straks DJ Reds met Reds Radio Show. Ja, vorige week natuurlijk het overlijden van Journey Kageman. Ik heb de hele week al muziek gehoord van Journey, van Earth and Fire. Met ja, elke DJ die dan toch wel een beetje zijn favoriete track draaide. Dat was heel vaak Weekend. Mensen komen dan niet verder. Ja, en mijn favoriete track van Earth and Fire is deze. Ik heb hem volgens mij al een keer eerder gedraaid. Vanaf het vinyltje. 7th Avenue.

Op naar de laatste hete zomerdag van misschien wel van 2026. Dat schijnt het ook volgens de lange termijn weersverwachting wel te zijn. Maar ja, dan de nadeel is nu is het lekker dat elke plaat die je draait gewoon een zomerplaat is. Net als deze, de Level 42 hoor je met Forever Now. Gaan eruit met twee platen waarvan je denkt, ook als je ze met dit weer draait, wordt het niet meteen een zomerplaat, maar wel allebei lekker op hun eigen gebied. Sam Fender, Will We Talk, dit zijn de Smiths. There's a light that never goes out. Tot volgende week.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitslaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: prachtige uitvoering van Boy in the Bubble van Paul Simon en uitgevoerd door Peter Gabriel. Het is een cover die staat op het album van Gabriel's Scratch My Back uit 2010. Hij nam voor dat album 12 songs van anderen op zonder drums en gitaren, alleen stem en orkest. En we openden de show met een klassiek stukje uit de 24 preludes van Chopin. Goedemorgen. Zondagochtend, 10 uur, IJs Radio. Ik heb weer mooie muziek voor je klaarstaan om deze zondagochtend op een hele relaxte manier te beginnen. Ik heb klassiekers. Ik heb gloednieuw werk, net binnengekomen. Kortom, een uurtje met mooie muziek voor een goede start van de dag.
1: Wij draaien wat we willen. IJs, the alternative. IJs Radio.
2: Elko van Staveren.
3: Dit

Le Grand Amour. Dat was de soundtrack van het zoetsappige liefdesverhaal wat we deze week zagen van Nisha, Tara en Lieske in dat mooie sociale experiment B&B Vol Liefde. En daar hoorde ik dit nummer onder. Ik kende het niet. Het heet Le Grand Amour van Albin de la Simone. Het is een mooie track. En ik vind het leuk. Ze kiezen altijd hele interessante liedjes onder de fragmenten in B&B Vol Liefde. Dus het inspireert. En ik dacht, ik pak deze even mee in de stilte van zondag. En in gedachten zie je ze dan weer lekker liggen op hun trampoline. Ik heb iets moois van The Wings gevonden. Dat kwam langs deze week in mijn grote bak met muziek. En dat is het debuutalbum van Wings, wat in 1971 werd opgericht rond Paul McCartney en Linda McCartney. Samen met gitarist Danny Lane, gitarist en zang van The Moody Blues. En moet je voorstellen, de Beatles waren net uit elkaar gevallen en Paul McCartney liet er geen gras over groeien. Hij stelde zijn eigen Wings samen. En in 1971 kwam het debuutalbum uit, Wildlife. Het klinkt nog heel erg Beatlesk. En een van de prachtige nummers die erop staat is Dear Friend.

Zo hoor je ze alleen maar op Ice Radio. Dat kan ik je beloven. Nergens anders. Want wij mogen draaien wat we willen. En dat doen we dan ook. Afgelopen week was het echt tropisch warm in Nederland. Dus nu begint het weer wat af te koelen. Dat is ook wel even lekker. En wij hadden bedacht dat we een buitenbios gingen maken. Dus ik heb de tv in de tuin gezet. Lekkere stoelen ervoor. Bak popcorn. En zo hebben we een film gekeken. En dat was de film Radical. En dan ga ik zo meteen een klein stukje van de soundtrack draaien. Want die vond ik echt heel prachtig. En ik laat een heel klein stukje horen. Radical gaat over een Mexicaanse achterstandswijk. En daar zet een nieuwe leraar de examenklas van een basisschool op zijn kop. Met zijn onconventionele vernieuwende aanpak. En dat doet hij op een geweldige manier. Het is een waar gebeurd verhaal. Daardoor extra indrukwekkend en echt een aanrader. Maar de muziek was zeker ook zo goed als de film zelf. En ik laat een klein stukje daarvan horen. En daarna gaan we naar de nieuwe single van Dennis Kolen.

0: Mooi nummer. De nieuwe single van Dennis Kolen, Nederlandse singer-songwriter. Het nummer heet Old Souls. Moet je voorstellen, mijn goede muziekvriend Geurt heeft een huis. En in het huis zit een zolder. En soms klimt hij naar boven, naar zijn eigen zolder. Dat is zijn domein. Daar staat ook een grote schildersezel. Daar maakt hij mooie schilderijen. Er staat ook een muziekinstallatie. En hij heeft daar een aantal platenkasten. En dat is niet eentje, het zijn er meerdere. Helemaal vol met vinyl. En daar duikt hij af en toe in. En dan haalt hij er wat moois uit. En dat noemen we de vergeten platenkast. Hij heeft er weer eentje uitgepakt. En hij zei daar het volgende over.
1: Soms beleef je in Australië 4 seizoenen op 1 dag. Zon, warmte, donkere wolken en ineens een temperatuurdaling van 20 graden. De gebroeders Neil en Tim Finn maakten er een metafoor van voor het leven. Alles kan zomaar omslaan. In de vergeten platenkast vond ik het album Woodface van hun band Crowded House uit 1991. Geniet nu van het oorverdovend mooie Four Seasons in One Day.

0: jij ook een vergeten plaat die nodig in het zonnetje gezet mag worden in de stilte van zondag? Laat het me weten op destiltevanzondag@gmail.com.
1: Geen playlist.

Dicht aan mij krijg je hier een beetje een James Bond associatie bij. Ja, hè? Een beetje de akkoorden of zo, ik weet het niet. Volgens mij heeft het helemaal niks met James Bond te maken. Het is Quincy Jones samen met Astrud Gilberto. En ja, het is fantastisch. Het is prachtig uit 1966. Het is tropisch. En het was sowieso een beetje een tropisch blokje om de zomer nog een extra setje te geven en een extra soundtrack. En dit was in het kader van de Summer Samba keuze, wat ik deze weken doe. Het is de verzamelbox met 80 prachtige Summer Samba klassiekers. Ik kies elke week een mooie track van zolang het nog zomers voelt buiten. Nou, dat kan nog wel eventjes dus. En ik maak er een zomerblokje van, want daarvoor hadden we The Art of Noise met Island. Dat is toch ook wel een prachtig nummer. Art of Noise, bekend vooral natuurlijk van Paranoia en Moments in Love. Maar dit was het album Below the Waist uit 1989, iets daarna. Hele vernieuwende, experimentele muziek met een combinatie van sampling, elektronica en studiotechniek. En ik vind het leuk dat dat gewoon kan in de stilte. Want het was een prachtig nummer, The Island. Voor mij ook een beetje nostalgie. Want in die tijd ook veel geluisterd. En daar weer voor hadden we Cliff Richard met Summer Holiday. Dus daar kun je natuurlijk zo'n zomerblokje prachtig mee openen. En dat was niet zomaar een Summer Holiday. Dat was een speciale uitvoering. Dat kwam van zijn album Cliff with Strings uit 2023. Dan heeft hij allemaal klassiekers van zichzelf opnieuw opgenomen met strings. En ik dacht, nou, dat is wel een prachtige zondagochtenduitvoering eigenlijk van Summer Holiday. En dit zijn Eric Clapton en Steve Winwood. Can Find My Way Home. Live from Madison Square Garden. En Clapton en Winwood zaten samen ooit in Blind Faith. En dit nummer komt uit die periode.

Vers van de pers, ook al klinkt het enorm retro. Het is het gloednieuwe album van Ferris en Sylvester. Dat is afgelopen vrijdag uitgekomen. Het album heet It's a Joy to be Alive. Volgens het label ontstond het album in een moeilijke periode na de vroeggeboorte van hun zoon. En draait het juist om het zoeken naar vreugde en hoop op het album. En ik draaide Stupid and Young. Het uurtje is alweer bijna voorbij. Maar blijf lekker luisteren, want na 11 hebben we Peter Moraal met de Moraal van de Week. En ik wil vandaag toch afsluiten met een spectaculair nummer. Wat ook helemaal losgaat. Dat ga ik lekker tot het nieuws draaien. Het is van dat album wat ik vorige week ook draaide. De Waterboys hebben The Lost Fisherman's Blues Recordings uitgebracht. Onder de titel Atlantic Rain. En ik heb het vorige week ook verteld. Ze draaiden in die tijd in de jaren 80 toen ze dat album aan het opnemen waren. Continu een recorder mee die alles opnam wat langs de mengtafel kwam. Zo ook deze 13 minuten durende versie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En het klinkt een beetje alsof ze de draad oppakken daar waar de Beatles gestopt zijn. Dus een reprise eigenlijk van wat de Beatles maakten. Het begint heel ingetogen en daarna gaan ze helemaal los. Nou, ik kan niet die hele 13 minuten versie draaien, want dan wordt Peter boos. Maar ik draai hem gewoon tot het nieuws. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik ben er volgende week weer. Ik zit er weer voor je klaar om 10 uur op Ice Radio. Fijne zondag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regio-omroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. Twee gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
4: Met nu.
5: Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.
7: Dat bent u niet.
8: Ah, Peter.

0: Hey Nothing, zo heet de band. Drywall, zo heet dit nummer. En het opende de moraal van de week, nummertje 454, hier op Ice Radio. Welkom, fijn dat je erbij bent. We gaan het deze week een beetje anders aanpakken. Ik heb ChatGPT gebruikt om een playlist te helpen maken. Die is best persoonlijk. Gaat namelijk over, een beetje over mij. En misschien ook wel over mijn werk. Hoe dan ook. Verder gaan we natuurlijk een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we samen. Eens even kijken. Waar komen we dan uit? We komen uit bij... EMDR-psycholoog Monique Harskamp.
1: De meeste mensen denken dat trauma alleen gebeurt bij oorlog, misbruik of bijvoorbeeld een ernstig ongeluk. Maar dat is een misverstand dat heel veel mensen tegenhoudt om hulp te zoeken. Trauma is elke ervaring waarbij jouw zenuwstelsel overweldigd werd en waarbij er niemand was om je te helpen herstellen. Dat kan een hele grote gebeurtenis zijn, ja, maar het kan ook een ruzie zijn die veel te lang duurde. Een situatie waarin je heel erg aan je lot werd overgelaten. Opgroeien in een huis waar je emoties er niet mochten zijn. Een ouder die er fysiek wel was, maar emotioneel niet. Het gaat niet om wat er objectief is gebeurd. Het gaat erom wat het deed met jouw zenuwstelsel. En als je jezelf herkent in wat ik zeg, weet dan dit, dat jouw reactie heel normaal was van een abnormale situatie. Je bent niet gevoelig, je bent niet zwak. Je zenuwstelsel deed precies wat nodig was om jou te beschermen.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airtje. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: eerste van de playlist samengesteld in overeenstemming met ChatGPT, Numb van Linkin Park. Interesseert jullie? Volgens ChatGPT gaat het over kritiek, druk, verwachtingen niet serieus genomen worden. De volgende, Halsey met Control, gaat over een situatie die sterker binnenkomt dan je rationeel verwacht.
1: Peter!
2: Ik wil met die Peter.
1: Peter!
2: Peter!
1: Peter!
2: Peter!
1: I don't know him!

0: Space Radio.
1: Een playlist deze week in de Moraal van de Week, nummertje 454, die mede is samengesteld in overleg met ChatGPT. Wat de opdracht nou precies was, ja, misschien zeg ik dat later nog wel. Dit is Titanium, David Guetta met Sia.

0: Race Radio. Geen playlist,
1: maar passie.
2: Volgens ChatGPT past dat bij aanhoudende kritiek en druk en aanvallen, wanneer je probeert af te schermen en niet geraakt wilt worden. En dit is dan R.E.M. met Everybody Hurts. Dat gaat over belasting en je niet begrepen voelen.

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van, nou eigenlijk van Yoko Ono. Ice Radio. Ja, die heeft een nieuw nummer uit. Die zou het niet zeggen op haar leeftijd. Verder met de lijst van ChatGPT samen met mij. Over dingen die triggers opleveren. Dit is Cascada. Bla bla bla. And where has that led us?

0: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter Moraal bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
2: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles.

0: is Radio. Ijskoud, de warmste.
1: En kijk eens op de klok, ruim een half uur voorbij. Het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Ook al uitgezocht door ChatGPT. Herbert Grönemeyer.
0: Ice Radio. Moment.

0: Race Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog?
2: Ja, deze herinner ik me zeker. Hij is ook wel heel erg mooi hoor. ChatGPT raderman Johnny Cash met Hurt. Over iets in het heden dat oude pijn.

Genoeg is genoeg. Twisted Sister, we're not gonna take it. En volgens ChatGPT kan het heel goed draaien als je wil zeggen dat autoriteit die blijft doordrukken nadat je een grens hebt aangegeven, dat niet zo handig is. Dat je dat ook eigenlijk gewoon niet moet accepteren. Toen kreeg ik natuurlijk een lijstje met alleen maar Engelstalige nummers van ChatGPT. Ja, hallo, we kunnen ook best wel eens wat Nederlands er doorheen gooien. Dus ik heb speciaal gevraagd of dat kon en dan ook nog met Bluff. En toen werd het dit.

Bluff, harder. Harder dan ik hebben kan. En ook deze werd me aangeraden door Praying van Kesha. Over het moment waarop je besluit dat een ander niet langer bepaalt hoe jij je voelt. You almost had me fooled.

0: Ja, wel een beetje zwaar allemaal, hè? Nee. Daarom sluit ik af met iets uit de lijst nieuwe muziek. Nothing But Thieves, track 8.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser, vind je echt niet aardig.

0: please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Stoppen! Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Lach maar.
5: Wat ben je stil, waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
6: Dat was een slappe hap.
7: Fijne uitzending verder, dames en heren.
8: Het is met name heel veel plezier hebben.
9: Je vindt vlees voor een slappe. Bij de money back, you know? I told you. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.
10: Onze cloud moet worden dan alleen met haar.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
12: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevene breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingensysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het aan.

0: Impossible Horror Show. It has been suggested
1: that... Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis, buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen, een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Totally in Love van Accounts & Pros.
1: Ice Radio. Ice. Dennis van Leeuwen.
0: Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag 12 augustus 2026. En dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Waar gaan we het vandaag eens eventjes over hebben? Nou, bijvoorbeeld over vliegen. Superhandig natuurlijk, hè, wanneer je naar een ander land toe wil. Maar zolang in de cabine zitten, dat is best wel een aanslag op je lichaam. Ik ga je zo meteen wat tips geven om de schade te beperken. En elektrische auto's, ja, supermooie. Ik heb er zelf nog niet eentje, maar ik vind ze wel mooi. Ze zijn natuurlijk lekker stil, lekker goedkoop. Niet in de aanschaf, maar wel in het gebruik. Maar het heeft soms ook wel zo zijn beperking, hoor. Wanneer je naar een ander land toe gaat.
1: Ice Radio, 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist. Maar passie.
0: Heb je de nieuwe update van WhatsApp al gehad of gezien? Je hoeft helemaal niks meer te installeren op je laptop of op je pc. Het gaat allemaal automatisch, gewoon via de browser. Echt superhandig. Ja, ze rollen de functie op dit moment uit. Dus hij staat waarschijnlijk vandaag of deze week nog op je computer. Of op je browser dan, hè. Ja, je start dus een videogesprek via de Chrome browser of Safari. En je kunt trouwens ook gewoon wisselen tussen je mobiel en je laptop zonder op te hangen. Is handig.

There She Goes van de Laas en de Four Volumia met Blijf Bij Mij. Later is nu nog muziek van The Cure. En Roxy Music. En misschien vind je het ook wel lekker om aan het einde van de middag, begin van de avond, nog even naar het strand toe te gaan met Chris Rea. Ik heb dat gedaan hoor, vorige week. Even naar het strand. Ja, het was lekker weer, maar ik was in ieder geval niet de enige die dat bedacht had, want het was zo druk jullie kant op richting Egmond. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ga je trouwens nog op vakantie met je elektrische auto naar het buitenland en wil je dan ook een veerboot op? Ja, dan blijf je beter even luisteren, want dat kan in sommige landen echt wel problemen opleveren.

She Moves in Her Own Way. En daarvoor ook trouwens wel een lekkere plaat hoor van America, Ventura Highway. Ik sprak vanmorgen met iemand op het werk. Het gaat over elektrische auto's. En deze meneer die zei van ja, ik wil eigenlijk wel met mijn elektrische auto naar in dit geval Griekenland. Nou zijn er natuurlijk in Griekenland best veel veerponten, wat is het, veerboten. In dit geval wel boten. Alleen nu blijkt dus dat je niet altijd met je elektrische auto op zo'n veerboot mee mag. Nee, als je accu voller zit dan 40%, dan laat hij ze gewoon de kade staan. Dan mag je dus in dit geval niet mee. Moet je maar zorgen dat die minder wordt. Andere landen, dat is best wel ingewikkeld. Soms in heel Europa, alle rederijen hebben hun eigen regeltjes, zeg maar. Hè. Bijvoorbeeld in Noorwegen is er een club die zegt van nee, bij ons mag je gewoon helemaal niet met een elektrische auto op het pontje. En in Engeland, de boot naar Engeland, mag bijvoorbeeld weer wel. Maar dan mag er bijvoorbeeld weer helemaal geen kras op je accu zitten of op je batterij. En hoe is dat dan in Nederland, zou je dan denken? Nou, bijvoorbeeld de veerboot naar de Waddeneilanden of de gewone dorpspontjes. Daar mag je een beetje elektrische auto gewoon op. En er zijn trouwens ook rederijen, die hebben zelfs al laadpalen op het dek gezet. Dat je kunt dan tijdens de overtocht kun je gewoon lekker bijladen. Dan mag je trouwens niet je eigen kabel gebruiken, maar dan moet je die wel van hun nemen. Maar goed, het is in ieder geval beter dan natuurlijk in Griekenland. Ja toch, nou zelf heb ik nog geen elektrische auto. Ik zit er soms wel over na te denken of dat handig is. Maar ja, door dit soort dingen twijfel ik dan toch weer. Hè? Want ja, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn, hè, die elektrische auto's. Dat heb ik wel gemerkt.

augustus vandaag, 2026. Het is Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis Jordekien met Is It Any Wonder? En daarvoor The Cure uit 1985 met In Between Days. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. En we moeten het ook eventjes hebben over vliegen. Ja, dat is toch niet zo gezond voor je lichaam als je iets te lang in de cabine bent. En zometeen ook nog een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Ik heb er vast twee voor je. Morgen in Tilburg en in Groningen.

0: Leaving you folks.
1: Adele met de Rumor Has It.
2: Ice Radio.
1: We gaan meteen door met de platenbeurzen, want er zijn er een hoop hoor. 7 stuk zijn er maar liefst. Morgen in ieder geval, donderdag de 13e van 1 tot 9. Tijdens de koopavond ook daar in Tilburg aan het Stadhuisplein. Er is een groot aanbod van LP's, CD's en singles. En dan in Groningen morgen ook, die is van 10 tot 5. Dat is een openluchtplatenbeurs op het Centrale Plein. Dat is de grote markt in Groningen. Dan in Nijmegen, aanstaande zaterdag van 10 tot 5, plein 44. Staan ze ook een gezellige openluchtbeurs in het centrum van Nijmegen. Met veel vinylklassiekers, cd'tjes en verzamelobjecten. Dan ook weer zaterdag, ik heb het hier over de 15e, aanstaande zaterdag van 11 tot 5 in Wauw. Dat is onderdeel van het Rocking Wauw Festival. Met veel rock- en vintage gerichte aanbod. Dus ik denk dat als je van rock houdt, moet je daar zijn. En die is aan de markt in Wauw. En dan ook nog een beurs aanstaande zaterdag van 11 tot 5. Dit is in het Wilhelminapark in Tilburg. Ja, de tweede beurs hè, dit weekend in Tilburg. Dit is trouwens een onderdeel van het gratis toegankelijke festival. Wilhelminapark viert de zomer. Dan gaan we doen een zondag. Een beurs in volgens mij het plaatsje van Johan Derksen. Grollo. Dat is, staat trouwens wel bekend als het Drentse Bluesdorp. En aanstaande zondag is er dus een beurs van 10 tot 5 aan de Hoofdstraat. En dan de laatste, ook aanstaande zondag, de 16e van 11 tot 5. Dat is een buitenbeurs, die is aangesloten bij de vestingdagen op het historische Fortplein. Oftewel Plein Fort Haarlem, daar in Hellevoetsluis.
2: Geen playlist. Maar passie.
1: Zullen we het zo eens eventjes gaan hebben over vliegen en wat het doet met je gezondheid? I wish you

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn de dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. Misschien wil je alvast eventjes je bloknootje pakken, want ik ga er altijd vrij snel doorheen. Maar eerst eventjes over vliegen. Ja, vliegen, dat is natuurlijk super handig als je ergens naartoe wil, maar het is best wel een aanslag op je lichaam. Kijk, door de lage luchtdruk daar in de cabine zetten alle gassen in je darmen echt super erg uit. Dus jij denkt dat je een beetje vol gevoel hebt door het eten, maar dat is dus helemaal niet waar. Er komt dus ook al die gassen in. Gaat allemaal een beetje borrelen daarbinnen. Ja, en de lucht die is zo droog dat je ogen en je keel eigenlijk best ook wel snel uitdrogen. Ja, en als je urenlang stil zit, dan stroomt je bloed dus niet lekker door, hè. Dan krijg je dus van die hele dikke enkels. En als je dan weer pech hebt, dan krijg je daar weer trombose van. Dus ja, waarom eigenlijk trouwens altijd die zoute pinda's? Want die maken die uitdroging eigenlijk alleen maar erger, toch? Die zijn er dus voor de inkomsten, hè, niet voor jou. Maar dat je lekker dorstig wordt. Ja, dus pak die pinda's nou eens eventjes niet. Wel veel water drinken en af en toe gewoon wel even een rondje lopen. Dat is in ieder geval beter voor je bloedsomloop. Want anders kom je op vakantie aan met een trombosebeen. Dat wil je niet.

I'm Falling For You van Colby Colley. Het is inmiddels tijd geworden voor de meldingen. Inderdaad, die met die pokkenherrie. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb er drie voor je. Als eerste een melding van de Hoppy Brothers. Die waarschuwt voor de Case Easy Breezy. Dat schijnen allemaal blikjes te zijn. Het zijn 24 blikjes van 44 centiliter. En er is een probleem geconstateerd waardoor er een kans is dat de blikken overdruk opbouwen en kunnen gaan lekken of zelfs openbarsten. Die wil je dus niet drinken. Dan een melding van Decathlon. Die waarschuwt voor de Simond Alpinism en Vertica Quick Draw carabiners. Dat zijn die klemmen. Tijdens het klimmen kan de sluiting van de carabine onverwacht breken met een val of ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. Lijkt me logisch dat je ze niet gebruikt. En dan nog een melding van TK Maxx. Die waarschuwt voor de Brampton zwartleren handtas. Ja, uit test is gebleken dat de chroomconcentraties in het product dus hoger zijn dan de toegestane wettelijke limiet. En een te hoge concentratie van dit chroom kan een risico vormen voor de gezondheid. Gebruik hem dus niet. Het lijkt me gewoon verstandig om met dit soort dingen gewoon altijd eventjes naar de winkel terug te gaan. Ik zeg al vaker, we kunnen natuurlijk ook echte houdbaarheidsdata en bepaalde types en zo. Maar als je in ieder geval Hoppy Brothers hebt, de Case Easy Breezy, of je hebt die carabiners van Decathlon, of de handtas van TK Maxx, ga gewoon terug naar de winkel, joh. Dit is Chris Ria met On The Beach. Misschien wel even lekker om vanavond, het is natuurlijk mooi weer, hè, eventjes naar het strand toe te gaan. Hou er wel rekening mee dat je waarschijnlijk niet de enige bent die dat bedacht heeft. 2 weken geleden ben ik ook gegaan. Jongen, wat was het druk. Ik kon amper parkeren. Maar ja, toen ik eenmaal een plek had, we even een rondje gingen lopen, het was toch wel gezellig, hoor, On The Beach.

grote hit in de jaren 80, deze zwart-wit van Frank Boeijer. Dat had natuurlijk allemaal te maken met de moord op die jongen, die Kerwin Duijmeijer. Hij werd neergestoken, maar de taxichauffeur wilde hem niet meenemen. Daarvoor Chris Rea met On The Beach. En tot zover je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. We hebben vandaag geleerd dat WhatsApp een update aan het uitrollen is. Hoef je niets voor te doen, je hoeft het niet te installeren op je laptop of op je computer. Het gaat allemaal vanzelf via de browser. Je kunt straks gewoon via je browser, je Chrome of je Safari of je Firefox, kan je dus gewoon bellen. En je kunt ook overschakelen van je mobiel naar je browser en weer terug. En je hoeft daar niet op te hangen. Dus super handig. Update wordt deze week uitgerold. Je merkt het wel vanzelf. De elektrische auto op een veerboot. Dat kan soms problemen geven. In sommige landen die nemen ze gewoon niet mee. Als je accu bijvoorbeeld niet goed volgeladen is. Of als je accu beschadigd is. Ja, dat verschilt een beetje per rederij. Dus ik kan je niet echt een lijst geven. Maar hou er in ieder geval even rekening mee. Hè? En vliegen, dat is ook best wel een aanslag op je lichaam. Het is altijd verstandig om een beetje meer te blijven lopen, omdat je anders een trombosebeen zou kunnen krijgen, omdat het bloed niet lekker circuleert in je lichaam. Ja, de lucht is droog. Ja, dat kun je wel verhelpen natuurlijk door lekker veel te drinken. En als je een beetje volle buik hebt, dan komt het niet door al dat eten wat je naar binnen hebt gepropt. Maar het komt omdat de gassen je darmen laten uitzetten. Er zijn dit weekend platenbeurzen. Een hoop hoor. Ja, morgen om te beginnen in Tilburg en Groningen. Donderdag dus. Zaterdag in Nijmegen, Wouw en opnieuw in Tilburg. En zondag in Grollo en in Hellevoetsluis. Ja, nou, hoop geleerd weer. Ik dan in ieder geval. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En dat je er volgende week gewoon weer bij bent. Ik zit er altijd op woensdag tussen 1 en 2. Mijn naam is Dennis. Straks heel veel plezier met Richard Vlug. En ik wens je nog een fijne dag. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij twee populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het weer van Weer Online. Af en toe zon. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

shaking.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.

trap hem er niet op natuurlijk, hè, op zijn ziel. Want dan wordt hij boos. Deze Bruno Mars, hoewel ik mij niet van kan voorstellen dat de man wel eens boos wordt. Nee, klinkt zo vriendelijk. Deze Bruno Mars dus. En On My Soul, de eerste plaat, is een nieuwe aflevering van het programma Easy on Ice. En dat allemaal op Ice Radio. Hey, hartelijk welkom. Nou, wat hebben we komend uur? We gaan een beetje alle kanten op. Zo kan ik het wel zeggen. Ik heb zo her en der heb ik volgens mij weer wat cabaret. Ja, cabaret. Ik heb mysterieuze muziek. Ja, mysterieuze muziek verderop. Ergens over 20 minuutjes zoiets. Dan heb ik een heel mysterieus plaatje. En ja, een klein beetje Nederlandstalig werk. En nou ja, voor alles wat. Blijf gewoon luisteren. Dan kun je er een uur lang volledig van genieten. En platen, ja, is ook wel een beetje platen waarvan ik verrast ben. Dat is bijvoorbeeld Chaka Khan en Snoop Dogg. Een combinatie waarvan je denkt van, hé? Ja, het kan. En het is een leuk plaatje geworden afgelopen jaar, dit jaar. Dus hebben die samen een plaatje gemaakt. Gaan we straks horen, maar eerst even deze. De mannen die nooit zullen stoppen, tenzij ze dood neervallen. We hebben het over de Rolling Stones. Hoe divers wil je het hebben? Want ik vind dit toch een hele mooie plaat. Deze Jealous Lover.

grappig. Zou het een PR-dingetje zijn, denk je dan? Hè? Je ziet het wel staan in de titel of in de uitvoerende Chaka Khan en Snoop Dogg. En dan denk je, dat kan niet. Dat moet ik luisteren. En dat is waarschijnlijk precies de reden dat ze dat doen. Chaka Khan, al behoorlijk op leeftijd. Snoop Dogg, die van alles bij rommelt en rotzooit. En als hij er maar geld mee verdient. En dat doet hij. En ze maakten samen een plaatje. En dat heette Boogie in My Soul. Ja, de Rolling Stones daarvoor. Jealous Lover bracht ons bij Brett. Lost Without Your Love.

tijd, maar ook een hele tijd niet gehoord. Ik kwam ergens tegen, volgens mij, op een van de vele internetstations, deze Nana Cherry. En toen dacht ik, ja, ik moest hem helemaal shazammen, want ik dacht van, oh, wie is dat ook alweer? Weet je wel, dat. En dan shazamde dat ding en dan denk je, oh jemig, hoe kan ik dat vergeten? Deze Woman van Nana Cherry. En we hadden nog Bretts. Ja, dat is altijd lekker natuurlijk. Ik ben een gek fan van brood. Dat sowieso een broodland. En Lost Without Your Love. Easy on Ice, Ice Radio, met de muziek van Jalen McNola.

toch mysterieuze muziek. Nou, dat is het Mistral, zo heet het. Uit Nederland volgens mij, deze aangelegenheidsdingetje. En Starship 109 en Jalen Negnonda. Zo moest ik het zeggen. Ik zei Negnonda. Ja, nee, Negnonda. Dat is een beetje moeilijk uit te spreken. Oude muziek, maar toch gloednieuw. Is in 2026 uitgekomen, deze Burning Temptation. Even heel wat anders. Ja, volksziekte nummer 1. We gaan het allemaal. Mensen worden steeds ouder, dus dan word je vergeetachtig. En nou ja, daar hebben we een naam voor bedacht. En dat kan in meer of mindere mate optreden bij een ieder. Dus wees erop voorbereid. Ja, en er zijn momenten of mensen die daar wat meer aandacht voor hebben. En die dan ja, niet meer weten wat ze doen. Hè? Dan word je ja, weggestopt, want dan kan je niet meer voor jezelf zorgen en zo. En daar zijn Veldhuis en Kemper enorm bang voor. Luister maar eens. Als ik het niet meer weet.

je hebt mensen, daar hoef je maar naar te kijken. Je wordt erop verliefd. Hè? Nou, so easy to fall in love with me. Zij weten van dezelfde, deze Olivia Dean. Ja, en Veldhuis, ik heb er natuurlijk wel het daarover. Over vergeetachtigheid. Ik heb er ook last van. Iedereen heeft er last van. De een wat meer dan de ander. En als je nou heel erg vergeetachtig wordt, dan kan je niet meer voor jezelf zorgen. En dat zijn Veldhuis en Kemper zijn daar enorm bang voor. Dus daar hebben ze een liedje van gemaakt. Als ik het niet meer weet, wil jij het dan voor me doen? Ja, dat is toch ook wel weer liefde, toch? Laten we eerlijk zijn, ja. Goed, even heel wat anders. Just Friends. Dat is de plaat van Victory. Mooie plaat hoor, luister maar.

lopen. De plaats was volgens mij de 2025. Deze Ella Langley. Een artiest uit Amerika. Dat is wel duidelijk te horen. Choosing Texas. Een beetje country natuurlijk. En ja, Dakara lopen. Dat werd ineens ontdekt door een van de radiostations in Nederland. En zo waar werd er daar nog een of andere favoriet schijf. Topsong. Hoe noem je het? Wil je het noemen? En zo. Dat hup. Dat ding verschijnt ineens in de hitparades hier in Nederland. Deze Ella Langley en Choosing Texas. Well, ik heb er een beetje zwak voor. Dus.

Ja, dat is voor de mensen die naar Italië op vakantie zijn geweest. Ja, velen zullen daar nou, misschien dit wel gehoord hebben. Deze Francesco, zo moet ik het zeggen. En nou, een hele moeilijke tekst. Un alba da senza luce, weet ik veel wat. Dat spreekt hij veel beter uit in ieder geval. Italiaans, dat mocht duidelijk zijn.

even te zeggen. Jan Grant Silvervox heeft het hier vanaf gekeken, van deze Bobby Caldwell. En hoewel ik dit ook helemaal geen plaat vind van Bobby Caldwell, maar ik vind het wel een mooie, ja, echt een mooie melodie. En ik hou daarvan. En dat is duidelijk. What you don't do for, what you won't do for love, zo heette die plaat. Het was wel tijd voor afscheid te gaan nemen, want ja, het uurtje zit er alweer bijna op. We doen er nog stiekem eentje, helemaal volledig. Deze Don't You Remind Me. Dat is die van Amber Mark. Amber Mark en Anderson Paak, zo moet ik het zeggen. Hey, volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Easy on Ice. Veel fijne week gewenst en tot volgende week. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meeste hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boerdersbol, Lieke Klaver, Mirtha van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.